Ons karre die begin nie altijd dadelijk nie, maar dit maak ons nie van ons slechte mense nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dus toch ook kies waar ons het oefen besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons fout en wat is mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altijd tot overal. Het amper is dit ook ek nou dat alles wat gebeur het, daar is ek

Soms is het net als onze eerste rivier. De liefde is er dingen, maar toch is het hier. Waar alles het gepraat raakt, de mensen dat verzaak maken. Plek voor plannen en voor dromen, gemak raak. Ik ben nog aan die daad, wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes, toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen en hun baan zal gelachen. En ik stamp op voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven, waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen en die dingen, die plekken waar ik al gezegd het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebeurd. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Wat de dame met jullie willen, dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: find his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet ek.
1: Gaan Groot Radio.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze dagaboy. Man, hij is Noors, hoor, jij verstaan niet van je maat. Alle kanten van zijn

Groot plezier, Charlotte. Hij was voor jou geweest. En dankie, dankie, dankie. Ik geniet die boodschapjes die ik terugkrijg. Dat is wonderlijk. En jullie moeten ook een wonderlijke dag hebben. Ik ben blij dat jullie hier en daar een stukje muziek geniet van ons. Nee? Ja, ik ga niet te laat vanochtend saam keer, want ik heb nog een lang dag wat voorlee. Maar ik kan ook nog niet wegblijven van jullie af. Nee? Net een lekkere zaterdagochtend. Hoe lijkt het? Gaan je plantjes uitplant? En as jy surplus vetplante het, gooi hulle maar in 'n koevertjie en stuur dit vir my. Ek is maar lief vir my ou vetplantjies, jong. Ja. En as jy kom kuier, sal jy dan bly.

sky. En in middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is geties. Dier zijn broers, dier

Hier is ze voorbij, boerenkakies, niks kan ons kijken. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies, door zijn broers, door